Goedenavond. Goedenavond. Good evening, Halftime FM. We hebben het maandagavond. We hebben het september. DJ Bardes meldt zich hier live uit Noordwijk, westkusten van Holland. In een nieuwe uitgave van Big Room Blast. En we zeggen dankjewel aan NPO en wensen hem een schöne rest september. Natuurlijk een schöne Feierabend.